Music World. Snoop Dogg, geboren als Calvin Cordozar Brodus Jr. op 20 oktober 1971 in Long Beach, Californië, groeide uit tot een van de meest herkenbare en invloedrijke artiesten uit de geschiedenis van hiphop. Zijn bijnaam Snoop kreeg hij als kind omdat hij op de tekenfilmhond Snoopy leek. Hij groeide op in een moeilijke omgeving waar gangs en straatgeweld onderdeel waren van het dagelijks leven. Iets wat later vaak terugkwam in zijn muziek. Al op jonge leeftijd begon Snoop met rappen en opnemen met vrienden uit Long Beach. Zijn grote doorbraak kwam begin jaren 90 toen een homemade demo terecht kwam bij Dr. Dre. Kort daarna werkte hij mee aan Dre's legendarische track Deep Cover. Zijn eerste officiële verschijning op een grote release. Niet veel later speelde Snoop een hoofdrol op Dr. Dre's iconische album The Chronic. Vooral tracks als Nothing But A G-Thang en Dre Day maakten hem direct wereldberoemd. Zijn relaxte flow, diepe stem en laidback delivery werden het geluid van de West Coast. In 1993 bracht Snoop zijn debuutalbum Doggy Style uit via Death Row Records. Het album kwam direct binnen op nummer 1 in Amerika en groeide uit tot een van de belangrijkste hip-hop albums aller tijden. Tracks als Gin & Juice, What's My Name en Doggy Dog World werden wereldhits. Vooral Gin & Juice wordt nog steeds gezien als zijn grootste solo-hit en een van de meest iconische rap-tracks ooit gemaakt. Wat Snoop bijzonder maakt, is dat hij zichzelf steeds opnieuw wist uit te vinden. Waar veel rappers uit de jaren 90 verdwenen, bleef Snoop relevant door samen te werken met artiesten uit verschillende genres. Hij maakte tracks met Pharrell, Katy Perry, Wiz Khalifa

Hold on. Don't laugh, bitch. You can recording. You can hear you.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: This is Galaxy.
1: This is Galaxy.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: R&B begon ooit als rhythm and blues in de jaren 40 en groeide later uit tot de smooth sound die we vandaag kennen. Zonder R&B geen Usher, geen SZA en geen Summer Walker.
0: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: hip-hop. Oh. You already know.
1: Galaxy.
2: Maximum.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Paranoia, я маг на есен. Эй, вот
1: паранойя. Black Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: James Brown wordt niet voor niets de Godfather of Soul genoemd. Zijn funky drums, strakke grooves en energie zijn honderden keren gesampled in hip-hop tracks van onder andere Public Enemy, Kanye West en Drake.
0: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
3: Black on black, black on black.
0: This month we give black music extra flowers.
3: That's a fact.

0: This is Galaxy Radio, your number one playlist provider for hip-hop, R&B, and Afro music.
1: Ik heb zoveel meegemaakt. Mijn hood stories die stoppen never. Deze shit is voor altijd, homie. Dit is educatie voor de trappers.
2: Weet je wat ik me afvraag? Stel je voor, ik was niet Blacknet Mamba of Kiki Musampa. Gewoon een white man en tata met privileges, Jigga en een rijke papa. Was ik een racist guy, zou ik Danny ook zeggen van die AZC Muchala? Of zou ik vechten voor human rights net John F. Kennedy met Chesta Brada? Soms vraag ik me af, waarom keek ik op naar mijn neef? Omdat hij op zijn 15e drie waggies had en al bankovervallen deed. Met zijn vader, dat is mijn oom. Zulke shit zie je alleen op tv. Dat waren mijn rolmodellen toen ik ching was, terwijl jij keek naar Extinction en Case. En soms denk ik na, waarom ben ik geen student maar straat? Waarom wordt me niet in de trap gemaakt? Never 8 uur op de werkplaats. Ik werd gescout door NAC, maar ik rookte wiet, dus werd niet als engelaar. Straat die liep ik aan een nigger, breken kapot, maar die shit is me wel gemaakt. Praat met God. Praat niet terug, maar ik weet dat hij luistert. Zoveel mensen mishandeld, genakt en beroofd. Weer, yo, lieve heer, het spijt me. Was al uit kanker uit, belde voor Witty. Ze vinden hem toch eens gewoon een gebruiker. Dat is wat ik toen dacht, maar nu denk ik van hoe de fuck is mijn ziel zo duister. Zoveel vrouwen gekwetst, relationships gefaked. Certified lover boy net Drake. Nokia, ik was al fucking snake. En ik was hypocriet, want toen mijn nichtje werd gepleed, werd ik fucking heet. Waar iemand koffer met mijn P, maar toen dacht ik van, ey, we are the same. Ik was 10 jaar toen mijn oma ging. En ik ben de zoon van mijn oma's kind. En dat is mijn moeder de koningin. Wie is Maxima? Huh? En op een dag pakt die troon mijn kind. Dat is Amelie. Ik poets met water en drecht in die gouden kroon die blinkt. Uh-huh. What is your life like? Largon fights en knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Night night.
3: Night night.
2: Ben in de streets. Maar moet ook een family guy zijn.
3: Peter.
2: Weg van die lijf. Jij wil niet als mij zijn.
3: Nah.
2: What is your life like? Laat pull-ups en drive-bys. Kijk op naar de shooters, robbers, hello wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn. Ben met werkers, trappers en scammers. Dat zijn mijn zakenrelaties. Coco te voert in een gele taxi. Joe met Punjabis en Pakis. Al bijna stoppen met rap, maar toen dacht ik van nee man, shit, dat gaat niet. Dus ik heb doorgezet en check, nu ben ik super gaande als Q en Naji. Spreek me nooit uit over Palestina, maar ik geef wel mijn donaties. Jij spreekt je uit op het net voor de likes. Het gaat je niet eens om de situatie, is gewoon marketing. Zodat je boven die post weer je naam ziet. Maar wat doe je echt voor die oorlogskind die je daar op straat met een ma en een traan ziet? What is my life like? Zeg je eerlijk, veel ups en downs. 13 jaar toen ik liep met de shank en ik keek niet naar goons van London Town. En ik heb een mening met draagconstructie, omdat ik het onderbouw. Slechte verdeling als je niet zonder checks kan, maar zij wel zonder jou.
3: Kan toch niet?
2: Ik heb veel van mijn vrienden gescoord. We missen elkaar, maar we praten niet meer, nooit meer. Street niggas die dealen met trots. En een paar wil ik nooit meer spreken, maar die niggas zijn fucking haters. En stel je voor, ik kom zo'n

0: nooit meer tegen. Dan zie ik dat niet als een los. Wie goed doet, die goed ontmoet. Dat was ik toe aan mijn levensplan. Ik zeg je eerlijk, ben niet bang voor karma. Want zij is een bitch en ik ben een man. Was down bad, maar nigga vraag gram. Hij bleef me boosten, je weet wat je kan. Maar check nog steeds fly als Tinkerbell. Mijn legacy gaat niet dood als bij Peter Pan. En jij met de titel Koning Punchline. Want ik heb er weinig aan. Daarmee koop ik geen fucking land uit Frankrijk. Dit vieze shit voor die dirty money, maar nigga is een hele waslijst. Als je label echt in je gelooft, dan gaan ze investeren in jou en niet bang zijn.
1: What is your life like? Lot of gun fights and knife fights. Boom boom bye bye. Wel te rusten. Ben in de streets. Maar moet ook een family guy zijn. Weg van die life. Jij wil niet als mij zijn.
0: What is your life like? Lot of pull-ups en drive-bys. Ik go op naar de shooters, robbers, en de wise guys. Als je God niet vreest, ben je demon boy. Moet ergens zijn dat je spijt krijgt. Ik heb zoveel gedachten. Ik zweer, ik heb breinpijn.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Cardi B bewees dat authenticiteit en personality net zo belangrijk zijn als hits.
3: Black music is what the world moves to. We celebrate black music daily.
4: This music here is therapy.
3: It's Black Music Month in June on Galaxy Radio.

Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
6: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Herugewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over het staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
7: The Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
8: Yeah, you know the station.
0: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
0: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
0: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go.
0: 24 hours a day.
9: Wakey, wakey, eggs and bakey.
8: Go.
0: And now, another hour with the biggest bangers. We are Galaxy Radio.
10: You already know.
11: Yeah, you know who it is.
9: That's right, you know who it is, man. It's the kid DJ Richie Styles. I want to check it with you. Hey, it's Tupa Tuesday. Hold on, man. Hold on. I got some Russian coming through for you.

0: That's right, load them up. Fugees is on the way to you with the ooh la la la. Yes, sir. We also got some Tyler with the Chanel, okay? Big hits, big energy, big action. Turn the volumes up 2x2.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: They say love me, you put me Chanel. They say love me, you put me Chanel. They say love me, you put me Chanel.
3: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Black music.
5: Popcaan begon als protégé van Vibes Cartel en groeide uit tot een van de belangrijkste moderne dancehall-artiesten. Hij combineert melodische vocals met Jamaicaanse street vibes en werkte samen met Drake, Jamie XX en Burna Boy. Zijn sound beïnvloedde zowel dancehall als moderne afrobeat.
6: We can done, we can done, we can done.
1: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Black everything.
1: We play all your favorite black music artists and music. We make that alarm clock sound. Oh, so good. Waking up with the Galaxy Morning Marathon.
7: Come get it.
1: With Richie Styles and Tony Q.
8: Hey, it's Tyler.
9: With Chanel.
1: Tyler with Chanel. Now on Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. Bij een bedrijfspand in Irugewaard is gisteravond rond 19:30 een steekpartij uitgebroken. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 mensen gewond. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter en meerdere politieauto's kwamen ter plaatse. Wat er precies gebeurd is nog niet helemaal duidelijk. De omgeving werd wel ruim afgezet. En Amerikaanse president Donald Trump zegt dat Israël en Hezbollah na gesprek hebben toegezegd alle aanvallen te stoppen. Ook zouden de gesprekken tussen Iran en de VS zijn hervat. Details over het staakt het vuren zijn nog niet helemaal duidelijk. Hezbollah steunt volgens eigen zeggen een volledig bestand. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: That's right, your number one station in the morning.
4: And now back to the Galaxy Morning Marathon.
6: Turn it up a notch and get them. The vibe and bass and rhythm.
3: Let's go!
4: Here are Richie Styles and Tony Q.
5: That's right, Richie Styles and Tony Q on the check-in for you. 7 o'clock check-in, that is. Look out for some Leo coming through talking about the 3 a.m. But Kanye West is up first featuring Travis Scott with Father, right? You already know who it is or what it is, man. It's good energy, for sure.
0: Galaxy, this is where the biggest stars come to play.
7: Yeah, as we come back to the hip-hop.
8: This is DJ Khaled.
9: Yeah.
8: This is Galaxy.Radio.
10: Lil Brooke.
11: And there's Two Time.
10: SZA.
12: Drake.
13: This is Chris Brown and you're listening to Galaxy.Radio.
14: You're number one for hip-hop, R&B, and Afro music.
15: Bye.

0: hits and bangers coming. Some B.O.B. is on the way. We're talking about that headbang featuring 2 Chainz. But first, my guy Jay's on the way with the Controlando. Top of the morning to you. If you just wake it up, you know the vibe.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Controlando, controlando, me está controlando, me está controlando. Controlando, controlando.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? Animworks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, Animworks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Animworks. Work with a view.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Veel producers gebruiken nog steeds soul samples uit de jaren 60 en 70. Denk aan oude platen van Marvin Gaye, Aretha Franklin en Curtis Mayfield die terugkomen in moderne hip-hop.
7: You can hear it in the music.
8: For the culture, for the music.
9: Let the music tell it.
10: Hey, yo.
11: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
12: Wake up, wake up.
13: A hangover in the middle of the week?
14: Richie and Tony don't judge.
13: This is the Galaxy Morning Marathon.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij BUUT, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is BUUT de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legt het werk stil tussen 3:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. De Europese Unie heeft gisteravond een akkoord bereikt over een nieuwe terugkeerregeling voor asielzoekers die niet mogen blijven. Ze kunnen naar een terugkeerhub buiten de EU worden gebracht. De mogelijkheden om vertrek te dwingen worden uitgebreid, vooral voor personen die een risico vormen voor de openbare orde of nationale veiligheid. McDonald's heeft een vernieuwde strategie aangekondigd. De fastfoodketen wil inzetten op luxere kipgerechten, aantrekkelijke restaurants en nieuwe speeltuinen. Stijgende inflatie en afnemend consumentenvertrouwen dwingen het bedrijf meer kwaliteit te bieden. Consumenten eisen meer voor hun geld. Met producten als handgepaneerde kipvleugels wil McDonald's concurreren met gespecialiseerde kipfastfoodrestaurants. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go.
3: 24 hours a day.
4: It's Galaxy in the morning time. Welcome to your 8 o'clock.
3: So, what is your lousy excuse that you're not up yet? Get out! Here are Richie and Tony with more bangers and good morning vibes.
4: That's right, that's right. More bangers, more good morning vibes, for reals, for reals. We got some Drake Central, See Which One. We got some KM and Idali with the Bend Over. All of those hits and bangers are approaching us as we speak. Let's get to it.

0: Morning Time vibes inside of the studios of Galaxy, man. Eric B on the way, talking about featuring Rakim, or Eric B and Rakim. Let me say it the right way. With I Know Your God Soul is on the way. Yes, sir. But first, Wiz the MC and Bees and Honey, Show Me Love. It's coming up, coming through right here on Galaxy. Good morning.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Black Music.
5: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika, om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
6: Black Music Month. Fact.
5: Veel producers gebruiken nog steeds vinyl om unieke soul- en funk-samples te vinden voor nieuwe beats.
6: Hip-hop, R&B en Afro music.
7: Talk about black excellence.
6: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
8: Let's go!
1: Who says your mornings can't be lit?
8: Yeah.
1: We're having a party up here.
8: No sleeping here, I'm anti-NyQuil.
1: Here are Richie Styles and Tony Q.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vanochtend vluchten vertraagd door een spontane staking bij de luchtverkeersleiders. Op Brussels Airport vertrekken zo'n 25 vluchten later dan gepland. In Luik gaat het om 20 vluchten. De staking begon gisteravond en legde het werk stil tussen 2:30 en 7:00 vanochtend, wat de vertragingen veroorzaakte. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst. Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti en van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee en ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day. Only positive energy and good vibes. All the biggest stars are here.
2: Woo. Only
4: positive
2: energy.
3: Another hour with all the hits. We are Galaxy Radio. Galaxy
5: Radio. That's right, that's right. Cardi B's on the way featuring the beautiful Kalani. But Safe, but first Amy Grace is on the way too. Man, Amy's coming through featuring YesyYesB with a lot of scene.

הרפי עוד צריכים אמן.

0: Marathon crew left the building.
1: Goodbye. See you later.
0: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. De Amerikaanse president Trump is tijdens een telefoongesprek met de Israëlische premier Netanyahu uitgevallen over de Israëlische aanval op Beirut. Trump waarschuwde dat de bombardementen Israël verder zou isoleren. Op zijn eigen platform schreef hij het gesprek achteraf als productief. Het telefoongesprek vond plaats nadat Netanyahu het leger opdracht gaf zuidelijke buitenwijken van Beirut aan te vallen. Kinderen vanaf 10 jaar kunnen vanaf vandaag met hun smartphone betalen bij Buut, de jongerenbank van ABN AMRO. Daarmee is Buut de eerste bank in Nederland die mobiel betalen toestaat voor jongeren onder de 16 jaar. Het doel is jongeren onder begeleiding van ouders bewuster met uitgaven te leren omgaan. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ja, ja, ja, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes!
6: Het is dinsdag 2 juni, 10 uur geweest. Het begin van de juni maand en de week na de warme week van vorige week. En deze keer gaan we die temperaturen gewoon doorpakken. In ieder geval op de radio dus. Zometeen A$AP Rocky naar Cho bij The Anthem hier bij Galaxy Radio.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: ASAP Rocky Audio, stay here for life. Zometeen gaan we naar DaBaby, Pop That Thing. Na een combo die je alleen kent van het nummer Yeah. Maar ze hebben ook nog een andere track. Lil Jon, Usher en Ludacris hier bij Galaxy Radio. Lovers and Friends komt eraan.
1: We are Galaxy. Home.

0: Da Baby hoorde je Pop That Thing met Galaxy Radio. Zometeen een artiest die, die een clip maakte... terwijl die eigenlijk onderweg was naar een andere clip. Hij dacht, joh, laat ik in die rit naar die andere clip toe... alvast gewoon een andere clip schieten. En ja, die clip en die track werden een enorme hit. Maar de clip die daarna geschoten werd, werd ook een enorme hit. Je hoort zometeen wie dat is. Misschien hoor je denken... ik klink een beetje verkouden. Dat klopt. Ik ben niet per se verkouden, want het is geen winter. En normaal word je daar verkouden van. Maar vorige week was hooikoortsseizoen. Deze week nog steeds. Maar in het warme weer wordt het meestal wat erger. Mocht je dat herkennen en denk je... hey Wes, ik heb dat ook. Laat me weten. Heb je tips om daarvan af te komen? Want ik heb er enorm veel last van. Stuur het door, zou ik zeggen. Via 085-029-4x2... Heb je tips dus, stuur ze door naar mij. Zometeen de man die zichzelf uncancelde, Lil Kleine, komt eraan. Hier bij Galaxy Radio. Lijntje.
1: This is Galaxy, your number one for hip-hop, afro, R&B en dancehall music.
2: Damn, play mice all day.

0: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Jaïrs een interview met Elda Sensei van de Artifacts.
1: Here comes the brand new Fleva in here.
0: En die ken jij onder andere van deze absolute classic. En nog veel meer doopnis hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: Number one,
4: Galaxy Radio.
5: Your number one playlist provider.
3: You the number one.
5: For hip-hop, R&B, and Afro music.
4: Listen everywhere you go on our free radio app.
5: Available in the Apple or Google Play Store.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vijf.
1: Jacques Chirac.
2: Oh,

0: Black Music.
1: Black Music Month. Fact.
2: Het is Black Music Month hier bij Galaxy Radio. We doen een hommage aan alle artiesten die een grote bijdrage geleverd hebben aan de Black Music. Zo ook dus Lil Wayne, die zojuist hoorde met de track Amelie. En Amelie, die clip daarvan werd geschoten onderweg naar een andere clipshoot. Zal ik het even uitleggen? Kijk, in de clip zie je ook dat Lil Wayne op een gegeven moment op de foto moet. Hij deelt handtekeningen uit. Hij wordt gemake-upt voor een clipshoot dus. En als je even goed kijkt, dan gaan we naar een andere track van hem. Samen met T-Pain. Got Money heet het nummer. En Got Money speelt zich af in een bank. En in die bank heb je de toonbanken waar dus mensen het geld uitgeven. En op een van die toonbanken zie je dus Lil Wayne staan in die clip. Daar begint de clip in principe ook mee. Als je dus goed kijkt naar het einde van Amelie, waar dus Lil Wayne onderweg naartoe is, dan eindigt die clip ook op een toonbank in een grote bank dus. En daarin zie je dus een link tussen die twee clips. Schijnbaar werd dus de clip Amelie geschoten onderweg naar de clipshoot van Got Money. Wat dus eigenlijk budgetair heel erg slim is. En Lil Wayne zit dus een beetje, waarschijnlijk een beetje op de centen. Maar daarna maakt het niet meer uit. Want Amelie en ook Got Money werden allebei een enorme hit. En Lil Wayne dus, die op die manier zijn centen bespaarde en daarna dus heel veel geld maakte. Lil Wayne hoorde je dus. Maar heb je wel eens die bas beseft van het nummer Amelie? Die trilt overal doorheen. Ik heb zelf niet zo'n hele goede auto met niet zo'n goede boksen. En dat kunnen ze ook gewoon niet aan, zeg maar. Zo hard gaat het. Maar goed, zometeen nog veel meer tracks voor je. Je gaat 50 Cent horen en Dave & Tams komt eraan. Rain Dance.
3: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
4: So

0: adverteren voor een groot publiek? Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
1: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond. Black Music.
2: Sean Paul groeide op in Kingston, Jamaica en werd begin jaren 2000 het gezicht van dancehall. Met albums als Dutty Rock en hits als Get Busy, Temperature en Like Glue bracht hij dancehall wereldwijd naar clubs en radiozenders. Zijn ritmes en flows hebben enorme invloed gehad op moderne pop, afrobeat en hiphop.
3: Yo, yo, yo, it's your boy Sean Paul right here, Dutty.
4: Run the boat! Run the boat, you know! Run the boat now! Signal the plane, you know, signal the plane, John!

Hey yo, technology hoor, die bij Galaxy Radio, Justin Timberlake, 50 Cent in die throwbacks 2007. Zometeen gaan we een klein beetje dansen, Kiba komt eraan, J Balvin, I Love It, na Maluma. En denk alvast even na over jouw favoriete track, hoor ik zo meteen van je. So now is your

Mensa, hoor je, ben met Serrano Galaxy Radio. Ik vroeg aan jou dus, wat is je favoriete track? Stuur hem door voor de favoriete working track van jou. Misschien draai je hem zo meteen wel op jouw werkdag.

0: Everybody gotta make sacrifices.
1: Check out the
2: music.
3: Next.
4: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Veilbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Om bij de 100 rijkste jonge ondernemers van Nederland te horen is dit jaar minimaal 18 miljoen euro nodig. 1 miljoen meer dan vorig jaar. Het gezamenlijke vermogen van de lijst groeide met 6% naar bijna 6,4 miljard euro. Nieuwkomer Aniek Schouten, medeoprichter van Overstory, staat op plek 18 met een vermogen van 80 miljoen euro. Eurostar heeft vorig jaar opnieuw meer reizigers vervoerd van en naar Nederland. In het totaal reisden 4 miljoen passagiers met de Eurostar van en naar Nederland. Op het traject Amsterdam-Londen steeg het aantal passagiers met 18,3%, tussen Amsterdam en Parijs met 6,7%. Het bedrijf kondigt ook nieuwe routes aan, waaronder Amsterdam-Genève. En dan tenslotte het weer. Vandaag begint in veel regio's droog, maar bewolkt. Vanochtend trekt een regengebied van zuidwest naar noordoost over het land. Lokaal enkele millimeters neerslag. Daarna klaart het op en dan wordt de temperatuur zo'n 22 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
3: Hey, wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. En hier is Wes.
7: 11 uur geweest op de dinsdag, 2 juni nog steeds. En we gaan je zometeen nog veel meer tracks voorschotelen. Ik wil nog graag van jou weten of je medicijn hebt tegen hooikoorts. Of in ieder geval een tip. Want ik heb er heel veel last van, daar het warme weer van vorige week. En zometeen gaan we jouw favoriete working track draaien. Nou, Kevin, jij hebt me bij Galaxy Radio.
5: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: Love Me Not hoorde je, dat hoorde je Kevin. Jij hebt me samen met Roxy Dekker. Hey, en zometeen gaan we in die throwbacks voor jou. En ik wil zometeen van je weten wat je favoriete working track is. En ik krijg al een aantal binnen. Ik hoor zometeen graag wat die voor jou is. Nou, Destiny's Child, Bills.
1: At first we thought it out real cool.

Batman Gangsta hoorde je Galaxy Radio. Daarvoor gingen jullie throwbacks, Destiny's Child, Bills, Bills, Bills. En jouw favoriete working track, die is binnen. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Work it out. Yeah, you know I got that work. Ja, Ronel stuurde hem door. Die zei, kunnen we naar een artiest toe die afgelopen maand 4 albums dropte. En je eigenlijk niet meer om die man heen kan. Daar kon je sowieso niet omheen. Maar goed, in 2013... ook niet. Toen was hij ook al best wel on top en begon hij steeds meer naam te maken, ook in Nederland. En we gaan hem voor je draaien hier, Ronel. Zeker weten, jouw favoriete working track. Drake komt eraan bij Galaxy Radio. All Me ga je horen. En zometeen nog veel meer tracks voor je. Eerst deze dus, Drake. We are Galaxy. This that hip-hop music. What's good? It's your boy Kendrick Lamar. It's Gucci. It's your favorite girl, Callie. This is where the biggest stars come to play. I'm gonna step it up my game. These bitches gotta start paying me for this. Can't get no more free, Randy.

0: Ronnie Flex hoorde je, Punta Cana en Toeval bestaat niet, maar je hoorde Drake Almir aangevraagd door Ronel, die hem aanvroeg voor zijn favoriete working track op zijn werkdag. En zometeen gaan we nog meer favoriete tracks draaien. Ook die van jou komt misschien wel voorbij. Wil je iets aanvragen? Kan natuurlijk altijd nog via Galaxy Hotline 085-029-4x2. Gucci Mane ga je zometeen horen na Fate hier bij Galaxy Radio. Klein beetje in die tropische sfeer.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: Coca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Mary J. Blige kreeg de bijnaam Queen of Hip-Hop Soul, omdat ze rap en soul perfect combineerde.
6: Black Music.
7: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
8: Let's go.
9: Hey, what's up? It's your girl, Lil Relay.
10: Hey, this is Travis Scott.
11: This is Beyonce.
12: This is Future.
13: This is SZA.
14: All the biggest stars.
15: A Day in the Street.
16: We on fire.
7: You'll hear them every day on Galaxy Radio. Listen everywhere you go on our free Galaxy Radio app, available in the Apple or Google Play Store. Download it now.

0: Gucci Mane hoorde je samen met Trey Songz.
1: Black Music Month.
2: Black Music Month. Fact.
0: Ja, Trey Songz werd geboren als Tremaine Alden Neverson en groeide op in Petersburg, Virginia in 1984. Hij groeide op in een militair gezin en was naar eigen zeggen eigenlijk als kind best verlegen. Zingen was voor hem niet per se een carrière, maar gewoon iets wat hij eigenlijk af en toe deed. Maar toen pas kwamen er vrienden en familie die zeiden, joh, luister, dit moet jij echt gaan doen en neem je talent serieus, want je bent er goed in. Ja, hij ontdekte al, ik heb een sterke zangstem en tijdens de talentenshow werd hij opgemerkt door een producer genaamd Troy Taylor, die veel potentie in hem zag en dat bleek een keerpunt te zijn. Taylor hielp hem eigenlijk zijn stijl te ontwikkelen en bracht hem uiteindelijk in contact met Atlantic Records. Nou, na zijn middelbare school ging Trey Songz naar New Jersey en daar begon zijn muziekcarrière. Maar eigenlijk pas in 2009 werd hij groot. Met zijn album Ready, wat ook toepasselijk is dus. C.A. stond erop, I Invented Sex and Neighbors Know My Name. En daarom werd hij dus steeds populairder. Waarom? Hij had een sterke zangstem, een goede timing, veel mixtapes en samenwerking met Nicki Minaj, Drake en Fabulous. Drake heeft zelfs ooit gezegd dat Trey hem vroeg in zijn carrière om hem dus kansen te geven. Maar goed, zijn hoogtepunt kwam dus rond die tijd en daarna is het eigenlijk een beetje minder geworden. Maar als ik zou zeggen, neem hier een tip van mee, is het vooral geef niet op en neem je talenten serieus. Als mensen tegen je zeggen, hey, je hebt een talent voor iets, neem het dan ook zeker mee. En misschien word jij ook ooit de nieuwe Trey Songz. Galaxy Radio.
3: Hey, yo.
2: Galaxy Radio.
4: Real hip-hop.
3: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store. Loving.

0: only want you, yeah. Dio hoorde je, Christian D hier bij Galaxy Radio. Zometeen is het tijd voor de lunchbreak mix om jouw lunchpauze leuker te gaan maken. Ja, lunchpauze gaat een stukje hoger in niveau en energie. Want Sydney Wagger staat voor je klaar om jouw lievelingsplaten, lievelingstracks aan elkaar te mixen. Beetje meer energie en mij hoor je morgen weer van 10 tot 12. Tot morgen.
1: This is Galaxy Radio. Let's go. This is where you hear the biggest stars. The world.

0: to.
1: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. En dat is hoger dan in 2024, toen was het 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders zijn hiervan getroffen. 3 maanden voor het busongeluk op een Vlaamse spoorwegovergang in Bruggenhout was al geklaagd over de chauffeur. Een oud-kindbegeleidster meldde dat de kinderen klaagden over agressief rijgedrag en misselijkheid. De man keek tijdens het rit op zijn telefoon, negeerde andere weggebruikers en veroorzaakte bijna een ongeval. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terugkrijgen. Bij een restaurant in Weidenes heeft vannacht een zeer grote brand gewoed. De brand brak rond 3 uur uit en was 7 uur onder controle. Op de muren zijn racistische teksten aangetroffen. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Het pand heeft zoveel schade opgelopen dat het als verloren wordt beschouwd. Tot slot nog even het weer. Vanmiddag trekt een tweede regengebied over het land. In het midden- en oosten en noordoosten kan een actievere buienlijn ontstaan met kans op zwaar onweer. Windstoten tot 75 km per uur. Op de natste plekken is 20 mm regen mogelijk. De temperatuur is zo'n 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
2: Yeah, yeah, yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: This is what we do. We play all the music.
5: Let me get back. Yo, what the play is, it's Clap Black.
6: Hey, what's up, this is Chris Brown.
7: Sean Gunner.
8: We are Galaxy.
9: What's going on, ladies and gentlemen?
10: It's 12 o'clock.
11: Lunchtime, baby.
9: Yeah.
11: Yeah, lunchtime. Oh, yeah, let me get a number 3 and go ahead and supersize that.
12: Where the ladies at?
11: Every day I listen.
10: Yeah, every day on my lunch break.
11: It's like a party in my car.
10: Definitely like a party.
11: Woo.
10: No, really, I feel like I'm at the club.
11: You got me dancing, and then it's right back to

0: riding the sound.
1: This is Galaxy Radio. Wonderful kind. This is where you hear the biggest stars.
2: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Timbaland veranderde de sound van R&B en hip-hop met experimentele drums en futuristische producties.
6: Galaxy Radio celebrates Black Music Month. And back.
7: Bring it back.
8: In a mix. In a mix.
6: Listen.
9: Back to the Galaxy Lunch Break Mix with DJ Sydney Gregor.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Een staking vandaag van metrobestuurders zorgt voor veel overlast in Londen. Op meerdere lijnen rijden geen metro's, andere lijnen kampen met flinke vertragingen. De actie is gericht tegen plannen om medewerkers hun werkweek van 5 dagen in 4 langere diensten te laten werken. Vakbonden vrezen negatieve gevolgen voor personeel. Ook voor aanstaande donderdag zijn stakingen aangekondigd. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken wil werkgevers sneller verantwoordelijk maken voor onderbetaling. Als de arbeidsinspectie vermoedt dat een werknemer te weinig salaris ontvangt, kan de werkgever worden gedwongen achterstallig loon te betalen. De bewijslast wordt omgedraaid, zodat werknemers, vooral arbeidsmigranten, makkelijker hun achterstallig loon terug kunnen krijgen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
2: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een roller disco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
3: Yeah, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Lucinda Sedok.
5: Goedemiddag, mijn naam is Lucinda Sedok hier op Galaxy Radio. Alweer 2 juni, you know what it is. Maak er weer een heerlijk uurtje van. Ik heb Her voor je klaar liggen. We beginnen met Olivia Dean, Man I Need.
6: 1, 2, 1, 2.
7: Back up at it.
8: Okay, I think I'm ready.
4: Let's drop more hip-hop bangers.
8: Okay.
4: Here on Galaxy Radio.

De vorige keer toen het zo heet was, waren er best wel veel mensen aan het klagen. Het is te heet. En nu is het iets minder en ik hoor mensen nu ook klagen van damn. Ik mis die hitte, man. Het is ook nooit goed. Het is ook nooit goed. Maar, weet je, we gaan wel richting een festivalperiode. Dus hopelijk, laat zeggen juli ongeveer, dat weer lekker heet wordt. Juli, augustus. Want we verdienen het. Het gaat, het komt, het gaat, het komt, het gaat. Het moet gewoon blijven. Gewoon straight up. Wel met een beetje wind. Want af en toe, het weer maakt je wel een beetje lazy, weet je. Maar zeg eerlijk, het is lekker. Je luistert naar Galaxy Radio. Raampje open. Met natuurlijk lekkere pokoes. En over lekkere pokoes gesproken. Broederliefde Matchday hoor je zo meteen. Die staan toevallig ook op een festival. Een aantal festivals. Ik weet sowieso van Kwaku. En Kwaku wordt hartstikke leuk. Dus daar gaan ze ook optreden. Dus mocht je ze zien, ja, ga lekker naar Kwaku.

leeg, staat waar was je? Nu moet je niet komen met yo, ik zag je. Want je kwam niet, met de bon kwijt, geen garantie. Ben nu eenmans, was het plan niet. Ik ben FaceTime, ben een bandiet. Waar was je? Ik wou je.

Zo. Mijn naam is Lucien Essendok en je luistert naar Galaxy Radio. Of course, of course. Zometeen komt Moily langs met Buddy Go. Ik weet niet of je Moily van tevoren, of als je haar gezien hebt, laat me het zo stellen. Moily was best wel, ja, laat zeggen, stevig van stuk. En ze is ontzettend afgevallen. Ik moet zeggen, ik vond het wel iets knapper toen ze wat voller was. Maar ik begrijp ook wel dat ze zoiets had van, weet je wat, ik moet er wat aan doen. Behalve de body shaming on the internet. We leven nou eenmaal in een wereld waar, waar de media vindt dat je er beter uitziet als je inderdaad wat slanker bent. But I liked it before, moet ik zeggen. Maar ja, weet je, ieder zijn ding. Maar haar muziek blijft natuurlijk nice. Ik heb ook een throwback uit 2000. Toni Braxton, he was a man enough. Blijft een goeie. Ik heb Toni Braxton vorig jaar live gezien in Londen. Hey, she's good. Behalve dat ze er ook goed uitziet. Maar ook de stem. Ja, Toni is zeker een must-see. Dus mocht ze ooit naar Nederland komen, zou ik zeggen, haal zeker een kaartje. Maar we beginnen met Bad Bunny. Ja. Yeah.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. JC, Can I Get A? En Sissa met Good Days.
1: Op Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
4: Black Music. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Sampling is een belangrijk onderdeel van hip-hop. Oude soul- en funkplaten krijgen daardoor een compleet nieuw leven.
6: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Black on black, black on black.
6: This month we give black music extra flowers.
7: That's a fact.
6: This is an official Galaxy throwback.
8: Back in the day.
6: Also played on Galaxy Throwback Radio.
9: 24/7 online at galaxy.radio.
10: What? Well, fuck you.

Ja, wat zal ik zeggen? If you're happy and you know it, clap your hands. Weet je? Ja. Het blijft toch showbusiness. Mensen zoeken elkaar op, je komt elkaar tegen. Ik moet zeggen, ze passen wel mooi bij elkaar. Maar we zullen zien waar het schip strandt. Ik ben zeer benieuwd. Maar hoe

0: Lonely. Nicki Minaj, ja, een beetje stil. Ze is meer actief op social media, bashen van mensen, dissen van mensen. Weinig optredens zie ik van haar, dus ik hoop dat, dat ze snel weer komt met iets nieuws. Maar we beginnen met Omalai. Ja, uit 2026, dus dat is nieuw. Hier komt Omalai, Waste.
1: I just want us to be together.
2: At your job, in your crib, and all around the world.
3: Everywhere I go, I keep you by my side.
2: Listen everywhere on our free Galaxy Radio app.
4: Download it now.

0: You're crazy, you know?
1: This is Galaxy Radio.

0: Time flies when you're having fun. Ja man, mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. You know what it is. Maar morgen ben ik er weer van 1 tot 2 hier op Galaxy Radio speciaal voor jou. Ik wens je een hele fijne dag en ik spreek je morgen. Blijf luisteren. Doei doei.
1: Check it, check out the music.
2: Next. More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Diergaarde Blijdorp heeft een aantal stokstaartjes laten inslapen na langdurige conflicten binnen de groep. Volgens de directeur vochten de dieren om territorium en sociale rangorde. Overplaatsing naar andere Europese dierentuinen bleek niet mogelijk. In het wild verlaten verliezende mannetjes de groep, maar die mogelijkheid ontbreekt in een dierentuin, waardoor de spanningen bleven oplopen. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. De armoede in Duitsland is vorig jaar naar een recordniveau gestegen. Het percentage steeg naar zo'n 16%, wat betekent dat ruim 13 miljoen mensen in Duitsland onder de armoedegrens leven. Dat is hoger dan in 2024, toen ging het nog om 15%. Met name ouderen en alleenstaande ouders worden hierdoor getroffen. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Met meer dan 200 merken kun je eindeloos mixen en matchen. Maak maar vast plaats in je kast. Jouw nieuwe favoriete outfits liggen op je te wachten bij Designer Outlet Roermond.
3: Ja, ja, ja, you know the station.
4: This is Galaxy Radio.
3: You know the station.
4: On FM and digital radio.
3: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
4: This is where the biggest stars come to play.
3: Let's go!
4: 24 hours a day.
5: We back. Rolling 10 joints in a row.
3: Do it!
5: Back inside that hip-hop and R&B.
6: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
5: Light them up!
7: Hey, what I'm doing?

0: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
1: Black music. Kendrick Lamar komt uit Compton, Californië. Dezelfde stad waar ook Dr. Dre en N.W.A. vandaan komen. Hij begon al jong met rappen onder de naam K-Dot en bracht meerdere underground mixtapes uit voordat hij wereldwijd doorbrak. Met albums als Good Kid, M.A.A.D. City, To Pimp a Butterfly en Damn groeide Kendrick uit tot een van de belangrijkste artiesten van zijn generatie. Zijn muziek combineert jazz, funk, soul en hip-hop met sterke maatschappelijke thema's over racisme, identiteit en armoede. Hey yo, Just Blaze, good looking on me. Just Blaze. Hij won als eerste rapper ooit een Pulitzer Prize voor muziek en bewees dat hip-hop niet alleen entertainment is, maar ook kunst en storytelling op het hoogste niveau.

0: Ik kan niet. Mijn god, omdat ik aan. Hebben ze me niet aangehouden? Je kan naar je werk kijken. Ik hoef niet te denken, schat. Oké. Opfronten met die camera.
1: We stappen in AMG.
2: We stappen in AMG.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3
1: p.m. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Esma Lala verlaat de Tweede Kamer en wordt wethouder in Amsterdam. Op Instagram liet ze weten te kiezen voor Amsterdam en voor lokaal bestuur. Lala stapte in 2023 over van de Tilburgse politiek naar Den Haag en was woordvoerder op onder meer bestaanszekerheid en armoedebeleid. Ze zegt nu zich beter op haar plek te voelen in het lokale bestuur. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Netbeheerders gaan dit jaar extra maatregelen nemen om de druk op het overvolle stroomnet te verminderen. Dat hebben ze afgesproken met de autoriteit Consument en Markt. Bedrijven als Tennet, Stedin en Liander willen vaker gebruik maken van flexibele stroomcontracten. Daarbij kunnen gebruikers op drukke momenten minder stroom afnemen of terugleveren. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: The Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti en van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee en ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: We back. Rolling 10 joints in a row.
4: Do it.
6: Back inside that hip-hop and R&B.
7: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
6: Light them up.
8: JY, turn me up. Miami. That's for all my scammers and my kid money bitches.

0: Break it, get down.
1: Yeah.
0: Break it down.
1: Hip hop.
0: Yeah.
1: Galaxy.
2: Hey. Luister. Tuurlijk zie jij de shine, maar nooit zag jij de pijn. Zonder

17, ik dacht alleen aan stelen vriend. Reed een Vespa in mijn hoofd dat ik al eens verdien. Was met een bitch in die tijd, maar ze meende niet. Omdat ik zonder peper liep, maar heel wat dat moest zo zijn. Een jaar of 18 en weer was ik verdacht vriend. Officier gaf advies en rechter gaf me straf.

0: Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Black Music.
4: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
5: Black Music Month. Fact.
4: Kendrick Lamar wordt gezien als een van de belangrijkste storytellers van deze generatie. Zijn albums worden zelfs op universiteiten besproken.
6: June is Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Blank everything.
6: We play all your favorite black music artists and music.
8: We are Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's
2: 4 PM. Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het Openbaar Ministerie heeft in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo levenslang geëist tegen 4 verdachten. De zaak draait om 6 moorden binnen een criminele organisatie rond Ridouan Taghi. Het bewijs bestaat vooral uit ontsleutelde berichten en verklaringen van de kroongetuigen. Tegen andere verdachten lopen strafeisen van enkele jaren tot 29 jaar cel. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Tata Steel heeft het contract van duurzaamheids- en communicatiedirecteur Donald Pols beëindigd. Dat gebeurt één dag nadat hij in dienst was getreden. Aanleiding zijn berichten over zijn verleden als voorman van een extreemrechtse studentenbeweging in Zuid-Afrika die zich verzette tegen het ANC tijdens de apartheid. Pols was eerder jarenlang het gezicht van Milieudefensie. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Ja, ja, ja, you know the station.
6: This is Galaxy Radio.
5: You know the station.
6: On FM and digital radio.
5: The music, the vibe, hip-hop and R&B.
6: This is where the biggest stars come to play.
5: Let's go!
6: 24 hours a day. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. Here is Boss B.
7: Een goedemiddag. Het is alweer 4 uur geweest. En dat betekent de laatste loodjes van je tweede werkdag van deze week tot 7 uur. Boss B met veel bangers. Wat dacht je van Don Toliver? Wat dacht je van Lil Yachty samen met Kodak Black? Wat dacht je van Lil Baby? Maar we trappen af met Party Next Door, Die Trying.
6: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app.
8: Let's make it happen.
9: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
10: This is hip-hop, homie.
11: We live right here, baby.
9: Galaxy, the number one.

Dan Tulliver en Rimma met Second Hand. En ja, ik weet niet of het ooit opgevallen is, maar het valt mij in één keer op. En dat komt omdat ik mijn koptelefoon net even wat harder heb gezet en wat steviger op mijn oren heb gedrukt. Er zitten vogeltjes in deze plaat. Ja, en of dat nou komt omdat Don Tulliver of Rimma dit gewoon thuis in de huiskamer hebben opgenomen met de deuren open omdat het mooi weer was, dat weet ik niet. Of dat het in het sampletje zit, maar er zitten gewoon vogeltjes in deze plaat. Valt me in één keer op. Second Hand was dat. Daarvoor Lil Yachty en Kodak Black met Hit About It. Lil Baby en Mrs. Trendsetter, de nieuwe single. En Party Next Door was er met Die Trying hier op Galaxy. Je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap en afro music. 085 029 4x2. Elke middag staan de lijnen wagenwijd voor je open. Wil je een plaat aanvragen? Wil je iets laten weten? Je kan het doen via de telefoon. Je kan het doen via WhatsApp. Je kan het ook doen door een voice memo achter te laten op 085 029 4x2.

0: We hadden al Lil Yachty en Kodak Black en Lil Baby. En dit was Lil Twist samen met Lil Wayne en Addict. Wat nou als deze heren groot worden? Gaat het Lil er dan vanaf, vraag ik me af. Daarvoor Ludacris met How Long en Tone Stitch met Fly hier op Galaxy. Zometeen meer Lil. Lil Kleine samen met Milo Laat het Lukken en Lijntje. Olivia Dean komt eraan met Man I Need. Maar eerst Rick Ross en Drake.
1: It's wherever you wanna go.

0: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Hey! Hip-hop, I hope you know my song.
3: Hallo.
4: We are Galaxy.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

0: Aanstaande zaterdag tussen 2 en 4 hoor je een nieuwe aflevering van de Airplay Top 20. De 20 meest gedraaide platen hier op Galaxy. En wil je weten wie er vorige week allemaal in de lijst stond? Je kan terecht op onze website. Het is galaxy.radio. Galxy.radio. Een van de platen uit die lijst is van Olivia Dean. Die hoorde je net met Man I Need. En daarvoor Lil Kleine en Milo laat het lukken met een lijntje. Je luistert naar Galaxy. Je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. We hebben veel nieuwe muziek voor je, maar ook regelmatig throwbacks en de geschiedenis over de muziek. Luister.
1: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Jair is een interview met Elda Sensei van The Artifacts.
2: Here comes the brand new Fleva in here.
1: En die ken jij onder andere van deze absolute classic. En nog veel meer dopeness hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, booms, you know what I'm saying?
4: We are Galaxy.
3: Did you know that?
4: This

0: Doechii en Sizzé en Girl Get Up. En daarvoor hoorde je Bad Bunny en Daikiti. En Gims en Theodora met Spa. 085-029-4x2. Als je een plaatje wil aanvragen of we Fresh en KM en Lassa kunnen draaien met Bare Minimum. De naam hoeft er niet bij, zo werd mij vermeld. De plaat wel.
1: This is Galaxy Radio. Your number one playlist provider for hip-hop, R&B en Afro music. In

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ahoy!
3: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. Het KNMI waarschuwt met code geel voor stevige onweersbuien vanmiddag. Volgens Rijkswaterstaat kan dat leiden tot wateroverlast, gladde wegen en lange files tijdens de avondspits. Ook worden er hagel- en windstoten verwacht. Weggebruikers wordt aangeraden extra alert te zijn. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. In Japan zorgt orkaan Yanmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten geschrapt. De Japanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen, aardverschuivingen en grootschalige stroomuitval. Dan nog het weer. Flinke buien met kans op onweer, hagel en windstoten tot zo'n 75 km per uur. De middagtemperatuur ligt tussen 19 en 23 graden, maar tijdens buien kan het flink afkoelen. De wind is buiten de buien om op veel plaatsen matig en draait van zuid naar zuidwest. In het westelijk kustgebied later vanmiddag vrij krachtig. Ook morgen kans op regen, maar ook zonnige periode en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Galaxy presents Jodeci with live band. For more than 30 years in the game, the legendary R&B group Jodeci is coming to the Netherlands. The kings of 90s R&B are coming. Jodeci hits the stage at AFIS Live on June 20th for one unforgettable night of smooth vocals, raw emotion, and classic hits. Sing along to Come and Talk to Me, Forever My Lady, and many, many more. Don't miss your chance to experience the legends who changed R&B forever. Tickets on sale now. Go to Ticketmaster.nl.
3: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti en van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee en ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
4: Yeah, you know the station.
5: This is Galaxy Radio.
4: You know the station.
5: On FM and digital radio.
4: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
5: This is where the biggest stars come to play.
4: Let's go!
5: 24 hours a day.
6: This is where the biggest stars come to play.
4: Everybody!
7: Turn it up, turn it up.
5: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
8: En u zegt goedemiddag. Alweer een uurtje dichter bij het weekend. Ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen natuurlijk. Hoewel, door de week is het ook best fijn als de zon blijft schijnen. Het is zomerweer, dus... tot 7 uur, Bas B op de radio. Zometeen Gunna en Chris Brown en nog veel meer bangers. Dus alle redenen om te blijven luisteren.
9: Galaxy.
10: Galaxy.
11: Only station I listen to hip-hop.
12: We're jumping in like that.
11: On the right here on my station.
13: The number one in hip-hop and R&B.
14: Y'all know what it is, boy.

0: We Got Fucked the Night van Gunna en Chris Brown hier op Galaxy 085 029 4x2. Bellen, whatsappen of een voice memo achterlaten om met ons in contact te komen. Hallo met Galaxy.
1: BJ, waar ik nou echt blij van word.
0: Nou, maak me gek.
1: Punta Cana.
0: En waarom?
1: Ja man, ik krijg er zin van in de zomer. Feestjes, terrasjes. Dus kun je die draaien voor me?
0: Gaan we doen.

0: Kan iemand even deze plaat een zetje geven, want hij blijft hangen. Kylie Rae en de nieuwe single Better Than Yours hier op Galaxy. Daarvoor Raven Lanay met Love Me Not en Ronnie Flex samen met DJ Dylan en Punta Cana. Ja, dit is misschien wel even aardig om mee te geven. Aanstaande vrijdag vanaf 7 uur is het ADF-avond hier op Galaxy. Gepresenteerd door Cartier en DNA. En dan kom je helemaal in de Punta Cana stemming. Aanstaande vrijdag dus vanaf 7 uur hier bij Galaxy. Busby tot 7 uur, zometeen vals bezig. Kendrick Lamar komt er nog aan. Ook Rema ligt voor je klaar. Maar eerst Eminem en Rihanna. Hier is Love the Way You Lie.
1: We are Galaxy Radio. With Boss B, making traffic jams a lot more fun with the biggest

0: Rema en Baby It's a Crime. Het is Black Music Month hier op Galaxy de hele maand juni. En een van de artiesten die de komende weken flink uitgelicht gaat worden, omdat hij zijn stempel behoorlijk op de muziek heeft gedrukt de afgelopen jaren, is die Rema. Overigens zijn daarvoor Kendrick Lamar, ook niet onbekend denk ik in de muziekscene. En ook een aardig, ja, hoe zal ik het zeggen, stempel achtergelaten. En 95 en vals bezig hier op Galaxy. Door de ding. En daar word je vrolijk van. Zometeen Nami en FJ. Ik heb Drake voor je klaar liggen en veel meer. Blijf erbij dus.
1: Soca Garden, the ultimate day party. June 28, from 4 till 10. With barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca. Dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
2: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
3: Who I be? This is Boss B on Galaxy.

0: Zijn hits zijn ondertussen ontelbaar geworden. Alleen is dit, denk ik, de hit die er ver bovenuit steekt. Drake hoorde je samen met Wizkid en One Dance. En daarvoor van Nederlandse bodem Dummy en FJ met Pretty Girls en Allo. 085-029-4x2. Die lijnen staan open en er wordt een beetje weinig gebeld vandaag. Hoe kan dat? Jongens, doe eens een beetje, hè, actie in die tent. 085-029-4x2, laat van je horen. Omelee komt eraan met de Waste.
1: We are Galaxy.
2: Hey, y'all take this serious.
1: Your number one for hip-hop from R&B.

0: Omelee, hij komt binnenkort naar Nederland. En je kan er naartoe. Heb je nog geen kaartjes? Dan zijn er nog kaartjes volgens mij verkrijgbaar. Want het is nog niet uitverkocht. Je hoorde Waste hier op Galaxy. Aan de telefoon heb ik Romario. En volgens mij snapte jij de hint, Romario.
1: Zijn we te stil?
0: Ja, er had wat meer gebeld mogen worden, ja.
1: Nou, ik dacht, laat ik daar wat verandering in brengen.
0: Heel goed van je. Hey, maar je belt zeker niet zomaar zonder reden.
1: Kun je Little Nas X draaien?
0: Ja, ga ik voor je doen.
2: We are Galaxy.
3: Galaxy.
4: Come on.
5: Hey, what's up? This is SZA.
6: It's your boy Lil Durk.
7: It's me, your boy Diddy.
2: Galaxy.
8: I called it back just today.

0: Hier op Galaxy, Swae Lee samen met Genie Aiko. Je hoorde Merle daar voor Thames en What You Need. En Lil Nas X met Montero. Speciaal voor Romario. Hij belde een 085-029-4x2. Zometeen het laatste uur. We sleep je door de file heen. Mini mix. En nog veel meer bangers. Tot zo.
1: We are your daily playlist provider.
2: You know what I think, thing good.
3: They not like us. They not like us. They not like us.
4: Us.
5: Run for your life.
4: They not like us.
5: Run for your life.
2: Turn me up.
1: This is where the biggest stars come to play.
2: Stop.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 PM.
1: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot westelijke richting. Morgen eerst nog kans op een bui, maar ook zonnige perioden en 18 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Ja, ja, ja, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.
2: You know the station.
3: On FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
3: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
3: 24 hours a day.
4: This is where the biggest stars come to play.
5: We are Galaxy Radio.
6: Yeah, yeah, I'm back with the flow and I'm back with the vibes.
7: Back, back.
6: Back with the flow and I'm back with the vibes.
7: Back, back.
8: More flows and more vibes hier op Galaxy. Dior en Kaya Imani zometeen. The Weeknd komt eraan met Playboi Carti en Timeless. Maar eerst Joe en Zoë te Dam te laat.
9: This is the number one.
10: Here we go, once again.
11: Two step with me.

The Weeknd. Met zijn complete eigen geluid. Zeer herkenbaar en ook regelmatig vernoemd in Black Music Month. Samen met Playboi Carti hoorde je Timeless daarvoor, Dior. En Kaya Imani met Mabou. En Joe en Zoe Toran met Te Laat. Het is vandaag 02-06-2026. Een mooie datum. Ik denk dat er vandaag veel sneller getrouwd gaat worden. Ja, weet je, dat soort data, weet je, dat is altijd ideaal om trouwdagen op te houden. 02-06-2026. Ik bedoel, die vergeet je zeker niet meer. Ja, er zijn mooiere data, maar die zijn vrij zeldzaam en vaak volgeboekt. Dus ik denk dat er vandaag veel getrouwd wordt. 02-06-2026. Knoopje mee, vind je, hoor. Ja, zit hij erin? Dat is mooi. Hey, straks, later in de uitzending. We slepen je door de avondspits minimix. Ik heb Logic nog voor je klaar liggen. Dior komt er nog aan en nog veel meer. Dus blijf.

0: Aanstaande zaterdag bij Fleva in Ja Eers een interview met Elda Sensei van de Artifacts.
1: Here comes the brand new flavor in here.
0: En die ken jij onder andere van deze absolute classic. En nog veel meer dopeness hoor je aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
2: Booms, booms, you know what I'm saying?
3: We are Galaxy.
4: Back to the hip-hop.
5: You already.

0: Logic, Marshmallow en Everyday hier op Galaxy. Neem alvast even de avond met je door. Zometeen na 7 uur Daniel Nussbaum in Nuss Radio vanavond. Dan worden je problemen weer opgelost door Ice. Hij speelt een beetje de Love Doctor hier op Galaxy. Mocht je met dilemma's zitten, mocht je stiekem op iemand verliefd zijn of er helemaal niet meer uitkomen in je relatie of andere problemen hebben, laat het weten via Ice en via de app. Ice die gaat vanavond met zijn deskundige team, dat is Ice en hemzelf, dit soort problemen proberen aan te pakken. 085 029 4x2, 085 029 4x2. En vanavond natuurlijk vanaf 11 uur onze eigen nachtkoningin Rosa G.
1: Galaxy Radio, all your hip-hop, R&B en Afro favorites. 24/7 on digital radio, online en on our free radio app. Free radio app. Download the app now in the Apple or Google Play Store. Or listen and watch online at galaxy.radio.
2: Galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio. Galaxy.radio. Oh, yeah? Oh, you ordered.

0: BM.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij Israëlische aanvallen op de Zuid-Libanese stad Tyre zijn gisteren 4 mensen omgekomen en 127 gewond geraakt. Ook een ziekenhuis werd getroffen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie raakten tientallen zorgmedewerkers gewond en liep het ziekenhuis zware schade op. De WHO waarschuwt dat medische voorzieningen in Libanon steeds vaker doelwit zijn van Israëlische aanvallen. 2 mannen zijn aangehouden naar aanleiding van de dodelijke steekpartij gisteravond in Herugowaard. De verdachten, een 44-jarige man uit Zaandam en een 65-jarige man uit Velzen, raakten ook zelf gewond en zijn in het ziekenhuis aangehouden. Bij het incident kwam 1 persoon om het leven. De politie onderzoekt nog de identiteit van het slachtoffer en de aanleiding van het geweld. Het luchtverkeer van en naar België ligt vanmiddag en waarschijnlijk ook nog een deel van de avond grotendeels stil door onrust bij luchtverkeersleider Skies. Ongeveer 200 vluchten van en naar de Brusselse luchthaven zijn geannuleerd en honderden andere vertraagd. De reden voor de onrust ligt bij de invoering van een nieuw digitaal controlecentrum in Namen. Vakbonden maken zich zorgen over banen en werkdruk bij luchtverkeersleiders. De Oekraïense president Zelensky vraagt de Verenigde Staten opnieuw om Patriot-raketten na zware Russische aanvallen. Daarbij vielen zeker 18 doden en raakten meer dan 100 mensen gewond. Rusland vuurde tientallen raketten en honderden drones af op onder meer Kiev en Dnipro. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen en richtten grote schade aan. Het weer, met name in het oosten en noorden, nog enkele stevige onweersbuien met daarbij kans op hagel en windstoten. In de rest van het land is het meest droog. Er waait een matige, aan zee vrij krachtige wind uit zuidwest tot

0: missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
1: This is Galaxy Radio on FM and digital radio.
2: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
2: Let's go!
1: 24 hours a day.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: of voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy It's 7 PM. Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
1: You know the station.
2: This is Galaxy Radio.
1: You know the station.
2: On FM and digital radio.
1: The music. The vibe. Hip-hop and R&B all the time.
2: This is where the biggest stars come to play.
1: Let's go.
2: 24 hours a day.
1: Now.

0: Another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
1: Galaxy, goedenavond. Mijn naam is Daniel Nussbaum. Tot en met 9 uur vanavond ben ik bij je. En verzorg ik de beste hip-hop en R&B die je ooit zult horen. Ja, en is dat toch alweer lekker om te zeggen. Het is dinsdagavond, 7 uur. We zijn begonnen.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.

0: wise man said to me, he said, maybe your garden's not growing, cut every time a flower grows, you cut it to prove to someone that you're the gardener.
1: Dancehall hier met Jong hier op Galaxy.
2: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nus Radio.
1: Ja, daar zijn we dan. Tot en met 9 uur vanavond gaan wij samen een beetje die druilerige dinsdag verhelpen. Goh zeg, ik rijd dan vanaf Amsterdam naar Utrecht naar de studio toe. Ik heb dan niet een eigen auto. Ik leen dan zo'n auto als een huurautootje. Ja, en die stond dus in een gigantische plas. Maar ja, dat was de enige huurauto in de buurt. Ja, dan moet je er wat voor doen. Dus ik heb echt, ik zit hier met natte sokken in de studio om toch maar radio te maken. Maar goed, je moet er wel wat voor over hebben om gewoon die auto in te stappen. Maar het is zo irritant. Vervolgens rijdt er ook nog een flikker. Ja, ik noem het gewoon echt een flikker. Ja, naast die auto zat dus een gigantische plas. Rijdt hij er dus vol, maar dan ook vol doorheen. Ook nog een natte broek. Ja, het zit ook echt allemaal niet mee. Dat is ook echt helemaal niet lekker. Ik heb ook gevraagd hoe het met jou is in de Galaxy App. Dus stuur me eventjes een appje op 085-029-4x2. En ik krijg een appje binnen van Romy. Die zegt dinsdagavond hoor, eigenlijk even niks moeten. Ik heb zojuist eten besteld, joggersboek aan en Galaxy op de speakers. Maar meer heb ik vandaag niet nodig. Dat is lekker, Romy. Fijn dat je erbij bent.

0: Nieuwe muziek hier op Galaxy. Er zijn ook veel nieuwe plaatjes uitgekomen door middel van het WK wat eraan zit te komen. En we gaan zo meteen even kijken welke plaat wij hier daadwerkelijk op Galaxy gaan uitzenden. Ja, dan gaan we samen. Ik ga even zo meteen. Pardon. Ga ik even 3 plaatjes laten horen. Een stukje daarvan. En dan moet jij kiezen welke plaat we willen draaien hier op Galaxy. Zometeen nog een Emotion Party. Maar nu eerst Carl Thomas met I Wish hier op Galaxy.
1: Ladies and gentlemen.
2: Man, this one sparks some serious memories.
3: Remember that? Throwback hip-hop and R&B.
2: This is an official Galaxy throwback.

0: Coca Garden, the ultimate day party. June 28th from 4 till 10 with barbecue, cocktails and drinks and a lot of soca, dancehall, afro and summer vibes. Soca Garden, the road to Rotterdam Summer Carnival. June 28th in Mama Rotzi, Rotterdam. Get your tickets now at Instagram, soca.garden.
1: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: In de jaren 90 werd hip-hop een wereldwijd cultureel fenomeen, dankzij MTV, mixtapes en street culture.
3: You can hear it in the music.
4: For the culture, for the music.
5: Let the music tell it.
6: Hey, yo.
7: Galaxy Radio celebrates Black Music Month.
8: Dit is Galaxy met Daniel Nussbaum in Nus Radio.
9: Hey, it's Tyler.
10: Tyler with Chanel. Now on Galaxy.

Chanel hoorde je hier op Galaxy Radio. Ja, en er zijn genoeg Nederlandse artiesten die toch wel meegaan met de WK-trend. Hè? WK staat voor de deur. Ik ben benieuwd hoe Nederland gaat. Ja, er zijn veel artiesten die daarop springen en die denken, ja, ik ga toch eventjes een WK-tune uitbrengen. En dan heb ik 3 artiesten geselecteerd. Die hebben allebei alle drie een WK-tune uitgebracht. Ik ga ze allemaal een kort stukje laten horen en dan moet jij even bepalen welke we volledig laten horen hier op Galaxy. We beginnen met de eerste, komt-ie. Sila en Ballyman.

galaxy, welke moeten we volledig draaien? Is het of Lil Kleine, Noah Noel en wat Safi? Of Jonna Fraser, We're All Gonna Make It? Of Sila met Ballyman? Laat even weten via de Eva Galaxy. 085-029-4x2. En ik ben benieuwd waar jouw keuze op gaat vallen. Ja, ik weet hem al voor mezelf, maar ja, ik mag ook niet echt een oorlog. Goed, laat maar weten via de Eva Galaxy. Dit is Bad.

We hebben die DTMF voor de Year of Galaxy. Ja, en er zijn 4 appies binnengekomen. Juni zegt, Daniel, voor mij is sowieso John Fraser. Die track heeft echt het WK-gevoel, man. Naomi die zegt, ja, maar Lil Kleine, Noah, Safi, die heeft gewoon zoveel energie die je nodig hebt. Ja, het is wel weer grappig, want Ballyman is helaas niet aangevraagd. Oh, ik krijg het verlossende appie binnen. Romy die komt binnen via de F1 Galaxy. Die zegt eerlijk, Daniel, John Fraser hoor, die plaat heeft echt kippenvelmoment. Een WK-lied hoeft niet alleen maar hype te zijn, maar

snel. Ik kan een opzetje zetten op je track bij de volgende lakje, man. Er zijn serieuze blikken op het veld, waarom lachen we? Maar soms zijn die serieuze blikken niet eens Jussu. Yo, taf je me? Laat ze leren hoe je blauw moet loesoe. Maar ze pakken me

0: Jabra zoekt schatjes, altijd active night chef. Ochtend spits het vast weer. Altijd active night chef. Ochtend spits het vast weer.
1: We are Galaxy Radio. Put up in that mother.

Listen on FM, DAB, or online in our free Galaxy Radio app.

0: Time's Up. Hoor je hier op Galaxy. Bij de avondshow nu. Ah, dit was wel echt een banger hoor. Dit nummer is echt een klassiek uit 1994 van het album World Life. En het nummer sampled dus A Day in the Life van de Beatles en Hey Young World van Slick Rick. En ik vind het echt een banger. Ik ben blij dat ik hem heb mogen draaien hier op Galaxy. Nog meer mooie muziek voor je onderweg, zometeen NONO, maar nu eerst Oma Lame met Waste hier op Galaxy. We are Galaxy.
1: I didn't come this far just to come this far.

0: Je hoorde NoNo en Ems met Wakka. En ik vind het dan ook alweer vet van NoNo. Ja, het is toch ook gewoon een Nederlandse voetballer. Maar ja, voetballer. En hij brengt hit na hit na hit uit. En zelfs scoort hij ook wel lekker op de zijlijn. Of op het voetbalveld. Zijn vader die hem altijd support. Overal waar hij is. Laatste probleempje gewoon met zijn duim. Maar hij gaat wel naar Nederland zelf al voor ons spelen. Op het WK. Dan heb je gewoon doorzettingsvermogen. Dan ga je er gewoon voor. Dan ben je niet alleen maar bezig met voetbal. Dan ben je namelijk bezig met je droom. En dat is hij op dit moment aan het doen. Hij is én aan het voetballen en muziek aan het maken. Ja, dan kan je toch alleen maar respect hebben voor iemand met zo'n passie. Volgend uur gaan we het hebben over wat vervelends. Namelijk, ik keek op mijn viewpage van de week. En er is een influencerreisje geweest. En ja, mensen worden daar gewoon gepest. Volwassen mensen die elkaar pesten. Het slaat toch echt helemaal nergens op. Wat er is gebeurd hoor je zo meteen. Dit is Kevin. Omhoog. Hier. Op Galaxy.
1: Ik heb iemand nodig.

0: Greetings to all of you. What's up? Anyways, ladies and gentlemen, I want to introduce you. Who's your name again? God, his name is Slowflow. I want to introduce you. Ladies and gentlemen, there we go. Give it up for
1: check it. Check out the
2: music.
3: Hey, next.
4: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
5: Here on Galaxy Radio.
6: This is Galaxy. It's 8 p.m.
7: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft het aantal vermoedelijke ebola-gevallen in Congo fors verlaagd van ruim 900 naar 116. Veel mensen met klachten testten uiteindelijk negatief en bleken andere ziektes of koorts te hebben. Betere tests maakten nauwkeuriger onderzoek mogelijk. Sinds mei zijn in Congo 321 besmettingen en 48 sterfgevallen vastgesteld. In Oeganda zijn 15 bevestigde gevallen gemeld. Acteur Richard Gere heeft tijdens een bijeenkomst in Oslo fel uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. De 76-jarige noemde Trump onder meer een maniak en stelde dat de Verenigde Staten hun donkerste periode beleven. Gere zei dat Trump veel heeft afgebroken sinds zijn terugkeer in het Witte Huis en waarschuwde voor een snel opkomende dictatuur van monsters. De uitspraak deed hij tijdens een ceremonie rond de Václav Havel International Prize for Creative Dissent. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het minderheidskabinet geen akkoorden sluit met partijen die geweld tegen vluchtelingen goedpraten of aanmoedigen. Ook partijen die omvolkingstheorieën gebruiken mogen niet meer opgenomen worden in politieke akkoorden. De regeringspartijen D66, VVD en CDA stemden allen unaniem voor het voorstel. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van witwassen van 38 miljoen euro. De mannen worden verdacht van fraude met subsidies en zorggeld en handel in verdovende middelen. Arrestaties vonden 2 weken geleden plaats. Hoofdverdachte, een boekhouder, zit 90 dagen vast. De anderen blijven zeker 2 weken langer vast. Het weer dan? Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is er kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond 16 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwest tot westenwind. Vannacht verloopt grotendeels droog met opklaringen, waarna vanuit het zuidwesten de kans op een lokale onweersbui toeneemt. Het koelt af tot rond 13 graden. Woensdag brengt een afwisseling van zon en wolken. In de ochtenduren trekken er al enkele buien over het land, lokaal vergezeld door onweer. En tot zover het nieuws.
8: Yeah, you know the station.
9: This is Galaxy Radio.
8: You know the station.
9: On FM and digital radio.
8: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
9: This is where the biggest stars come to play.
8: Let's go!
9: 24 hours a day.
6: Galaxy.
10: Bring the beat, Barry.
11: It's going down.
8: Damn.
12: We back inside the hip hop.
1: Let's drop more hip hop and R&B.
6: We are Galaxy.
1: You know,
6: the number one for hip hop and R&B.
13: This is Daniel Nussbaum.
6: Daniel Nussbaum
13: in Nuss Radio.
9: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Daniel Nussbaum.
14: Yo! Galaxy, 2 uur is begonnen en tot om 9 uur vanavond gaan wij samen een beetje die druilerige dinsdagavond tegemoet. Je kan natuurlijk ook even je favoriete plaat doorsturen. Dat kan op 085-029-4x2. En zometeen komt een van mijn favoriete platen eraan. Dit is Don Toliver.
9: We are Galaxy Radio on FM, DAB and in the free radio app. This is Galaxy Music.
15: Yo, this is Don Toliver. Y'all checking out.
16: Got a brand new
1: music.
16: On the highway and I'm thinking I love it.
9: Don Toliver, E85, new music.

Travis Scott, Kick Out, hoorde hier op Galaxy. Ik krijg een appje binnen van Jaan. Die zegt, Daniel, je brengt echt wel wat warmte met in deze druilige dag. Fijn dat je er zit met je lekkere muziek. Dat helpt wel echt om deze avond draaglijker te maken. Maar draai eens eventjes Intoxicated. Nou, weet je, Jaan, hier komt iets speciaal voor jou, Galaxy.

0: Ja, Galaxy, goedenavond. Mijn naam is Daniel Loesbaum en tot om 9 uur vanavond ben ik bij je. En verzorg ik de beste hiphop en R&B die je ooit zult horen. Hé, er is veel gedoe in influencerland. En ik vind het ook best wel heftig om dat allemaal mee te maken en om dat allemaal te zien. Want ja, iedereen deelt ook continu zijn of haar verhaal op hun For You-page. Dus we gaan naar het blokje. What's happening? Online. What's happening? Ja, zoals vorige week vertelde ik je over de New York Pizza Influencer Trip. Wat daar allemaal gaande is en dat er best wel veel aan de hand is online. Even voor de recap. Mocht je niet hebben gehoord of je zit niet op TikTok of Instagram. New York Pizza die doet altijd van die PR-reisjes voor groepen influencers. En dan gaan ze met z'n allen op vakantie en dan worden ze uitgenodigd op een eiland. En dan kunnen ze daar met het merk een beetje foto's maken, et cetera. En er was vorige edities ook al problemen met mensen vonden het ook niet diversiteit hebben. Dus het waren allemaal, Ja, en dat was dit keer wel opgelost. Maar er was nog een probleem. De koffers waren niet aangekomen. Nou ja, heel TikTok stond weer vol dat de koffers niet waren aangekomen. Dus het werd een soort van, als kijker op TikTok werd je ermee doodgegooid. Omdat er 40 bekende influencers hetzelfde probleem hadden. Achteraf is dus de trip is voorbij. En er is nog wel wat slecht nieuws naar buiten gekomen. Waar ik eigenlijk echt, ik word er gewoon boos van als ik er over nadenk. Er is namelijk een meisje geweest, genaamd Anna Dobber. En zij was heel erg blij dat ze voor het eerste keertje mee kon op zo'n influencer trip. Ze maakt schoonmaakvideo's online en dan gaat ze huizen schoonmaken. Echt een hele lieve chick. En ja, ze was blij dat ze eindelijk een keertje erbij hoorde en mee mocht gaan. Ah, ze deelde op haar social media een verhaal dat ze gepest werd. Daar op die trip en dat ze er niet helemaal bij hoorde. Door mede-influencers. Moet je horen wat zij daar zei.
1: Toen we terugvlogen in het busje naar de airport, ging ik als tweede gewoon zitten in een random busje. En vervolgens kwamen er anderen bij en kreeg ik naar mijn hoofd, toen er nog iemand wil instappen, jij hebt haar plek ingenomen. Terwijl ik dacht van, ik zit hier al, maar gelukkig kon dat meisje op mijn ander busje. Halverwege de rit werd er ineens gezegd van, er is iemand in deze bus die niet op deze vakantie hoorde. En dat persoon 2 zegt, we weten allemaal wie het is. En dan is het vervolgens gewoon heel stil. En dan weet ik niet zo goed wat ik die persoon heb misdaan. Wel heb ik wel het idee dat ik op een gegeven moment voor mezelf opkom. En dan sta ik wel in discussie met een van die meiden. En dan opeens komen er 2 mensen bij en is het 3-1. En dan krijg ik naar mijn hoofd dat ik een kankerlabiel bij ben. Dat ik nooit op deze vakantie meehoorde. Dat iedereen voor mij gewaarschuwd is. En dat ik nu laat zien hoe gestoord ik ben. En ik denk van, ik snap het gewoon niet. Ik weet niet, op dat moment voelt je gewoon zo alleen. En dan denk ik ook, dit is gewoon helemaal niet wat ik wou. Ik wou gewoon een leuke vakantie. Ik wou gewoon gezellig even een paar.
0: Toen ik dit zag, ik word er gewoon weer boos om. Ongekend. Weet je, iedereen gaat er gewoon met een hele leuke groep mensen gaan zo lekker op vakantie. Tuurlijk, hè. Mag iemand niet mogen en gaan er gewoon niet met elkaar om. Maar iemand gewoon bewust buitensluiten. Bewust, gewoon pamperen en zeggen van, joh, je bent mijn bloedgroep niet en zo. En om diegene zo alleen laten voelen. Je zit in het buitenland, hè. Je zit niet hier ergens in Texel of weet je, dat je zegt, nou, weet je, ik pak lekker de boot, ik ga lekker naar huis. Ik vond het zo sneu en eigenlijk is heel TikTok Nederland heeft zich opgestaan en is eigenlijk achter Anna Dobber gaan staan. En zeggen, joh, lievertje, je komt er goed uit en kom op en weet je, wij vinden je wel leuk. Ja, en ook voor de pesters, ja, weet je, ik vind het zo slappe hap dat je gewoon, weet je, we zitten allemaal niet meer op de basisschool, weet je. Het is niet meer dat je in groep 8, 7, 6 zit. Natuurlijk, als je iemand niet mag of je vindt iemand een lul, weet je, laat diegene gewoon, weet je. Maar ga elkaar niet een beetje zoals een beetje pesten en een hoekie draaien en zeggen van, joh, jij hoort er niet bij en wat doe jij hier. En hartstikke onzeker, joh. Ik vind het echt naar, jongen. Dit had ik echt even moeten zeggen. Dit lucht ook zo op. Laat even weten via de app van Galaxy 0850294x2. Wat jij hiervan vindt. Weet je, het is een soort long-going story. Ik heb het iedere keer over die fucking trip van die influencer trip van New York Pizza. Omdat er gewoon iedere keer wel wat gebeurt. Maar dit vind ik echt gewoon. Dit vind ik gewoon echt too much. Dan ben ik serieus. We gaan niet gewoon mensen in een slechte hoekje zetten. Alleen maar omdat iemand. Ik word daar gewoon zo giftig van. Ai, ai, ai, ai, ai. Anna Dobber, je bent een hele lieve chick. Ik mag je. En als ik mee had gegaan, jongen, ik had gewoon voor je opgekomen. En mensen die ook toekijken naar pesten. Fuck jou, jongen. Dit is Better Version. Amen.

0: audio, better version of the year op Galaxy. En ja, ik moet zeggen, de appbox stroomt vol hier op Galaxy. Ik krijg namelijk een appje van Dennis, die zegt... Daniel, je hebt helemaal gelijk. Dit is echt absurd geworden, die hele New York pizza trip, zeg maar. Iedereen heeft toch beter te doen dan elkaar af te breken. Respect dat je dit dus aan te kaarten. Serieus. En Roxanne, die zegt... Daniel, ik heb eigenlijk nooit, maar dit is echt heftig, man. Je wordt gewoon in je eentje tegen drie mensen ingezet... en dan krijg je gewoon zulke woorden naar je hoofd. Dat is echt zo onrechtvaardig, man. Ze deden echt helemaal niks verkeerds in die bus. En Dani zegt van Daniel, wat een heftig verhaal... dat meisje gewoon zo publiekelijk laten afwijzen in een bus vol met mensen. Dat is echt niet oké. Respect dat je het zo voor opneemt en dat je dit deelt. Want dit soort dingen gebeuren vaker gewoon dan we denken. Ja, het is een helaas iets wat vaker gebeurt, het beste online. Maar ja, weet je, maak het ook altijd bespreekbaar. Luister je en word je gewoon getreiterd of gepest? Of zit je nog op school dat je denkt, nou ja, weet je... Oh, ik kan het niet tegen. Maak het gewoon bespreekbaar. Ga gewoon met iemand praten en los het op. Weet je, net als Anna, die lost het ook op. En die, weet je, die komt voor zichzelf op. En ik denk dat dat de juiste route is. Ik krijg zelfs een appje binnen van mijn oma. Die zit ook te luisteren. Die zegt, goh Daniel, ik vind je helemaal gelijk. Ik vind dat meisje nu al... Wacht, wat zeggen ze nou? Ik heb nou al... Nou, sorry. Ze zit zo erg te typen. Mijn oma is trouwens 77 en die Snapchat. Die zit daarin te appen, maar ze heeft heel veel respect voor Anna Dobber.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Who the fuck is you? Who the fuck is you?
2: Een maand lang adverteren voor een groot publiek. Dat kan al voor €500. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
3: Black Music Month. Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder Black Music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
4: Black Music Month. Fact.
3: Chicago House ontstond in underground clubs waar zwarte DJ's experimenteerden met disco, soul en elektronische beats.
5: Hip-hop, R&B, and Afro music.
6: Talk about black excellence.
5: It's Black Music Month on Galaxy Radio.
7: Wij zijn Galaxy, en dit is Daniel Nussbaum.
8: Who the fuck is you? Who the fuck is you?
9: It's your boy J. Cole, Cole.
10: Yeah, you know who put the city on.
11: J. Cole, who the fuck is you? Now on Galaxy Radio.
12: Who the fuck is you? Who the fuck is you? Who the fuck is you? Who the fuck is you?

0: DM.
1: Bad guy don't run from nobody like
0: I want the back, don't break nothing.
2: You could have anybody, any money, mo.
3: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy.
4: 100% Nederlandse hip-hop. Dat is Galaxy State. Van de grootste artiesten tot de nieuwste tracks van de Young Boys and Girls. Galaxy State ontvang je op FM 93.3 in Groot Amsterdam en Noord-Holland, op DAB Plus en online in de gratis Galaxy app. Galaxy State, voor wie leeft op beats en bars.
5: Adverteren op Galaxy? Onze accountmanagers maken voor jou een campagne op maat. Een nieuw product of speciale actie. Organiseer je een event of festival? Of wil je gewoon jouw merknaam beter bekendmaken onder de doelgroep van Galaxy? Kijk dan snel op galaxy.nl. Dat is GLXY.nl.

0: Galaxy ontvang je nu overal op de nieuwe frequenties.
1: Number one for hip-hop en R&B.
2: In Amsterdam op 95.7 FM, op DAB+ en online via de gratis Galaxy Radio app.
3: Galaxy Radio.
4: Listen, everywhere I go.
5: Download our free radio app in the Apple Store or Google Play Store.

0: Kalani met Voordat hoor je hier op Galaxy Radio. En het is inmiddels tijd voor wat leuks. Dilemma's namelijk. En we hebben iemand aan de lijn, als het goed is zometeen. Even kijken of het werkt natuurlijk hoor. Het is namelijk een dame die haar dilemma kwijt wilde aan mij. En ik ga even kijken of ze nog aan de lijn is. Goedenavond.
1: Hi.
0: Je bent er, gelukkig. Nou ja, normaal gesproken sturen mensen eigenlijk een appje binnen, maar jij hebt besloten om te bellen. Hoezo is het eigenlijk?
1: Oh, een appje. Ik wist niet eens dat dat kon.
0: Ja, nou, dat kon. Nou, goedenavond. Mag ik jouw naam zeggen of gaan we het lekker gewoon anoniem houden?
1: Ik heet Monique.
0: Monique. Nou, aangenaam Monique. Ik heb een rubriek in mijn show, dat heet natuurlijk de dilemma's. En dan mag je gewoon alles kwijt wat je wilt. Het kan over relaties gaan, het kan over privé dingen gaan en alles. En jij hebt me gewoon helemaal niks opgestuurd. Dus ik ben gewoon echt benieuwd. Waar gaat jouw dilemma over, Monique?
1: Ja, oké, het is een beetje een lastig verhaal. Ik heb dus een vriendin. We zijn echt al een paar jaar vriendinnen. We zijn echt goed samen. En zij heeft een vriendje. En laatst was ze bij mij thuis. En toen heeft ze dus tegen mij gezegd dat ze is vreemd gegaan op haar vriend. Alleen, ik ben ook bevriend met haar vriend. En sinds een tijdje zijn we echt supergoed. Dat is voor haar ook helemaal oké, zeg maar. Hij heeft me geholpen met mijn school... Ja, gewoon normaal. Dus... Hij heeft me ook geholpen met mijn schoolproject. Alleen ja, ik weet nu dus niet... Ja, ze heeft natuurlijk gezegd van niet zeggen, maar ik weet niet. Ja, ik weet niet.
0: Oké, dus even voor de duidelijkheid. Je hebt een vriendin, je beste vriendin nota bene. En die gaat dus, die is vreemd gegaan op jouw beste vriend. Heb ik het goed, of?
1: Ja, soort van. Het is niet echt mijn beste vriend, maar we zijn wel echt goed samen, ja.
0: En wat je eigenlijk hiermee wil zeggen is van je weet niet wat je moet doen.
1: Ja, ik weet niet wat ik moet doen. Moet ik het zeggen tegen hem of moet ik gewoon mijn mond houden?
0: Nou, ik hoop niet dat hij natuurlijk naar Galaxy luistert, want dan heb je een probleem eigenlijk. En ook met je vriendin. Dus luisteren ze naar Galaxy of niet?
1: Nou, mijn vriendin wel, maar ik denk nu niet, hoop ik.
0: Oké. Dus jouw vraag is eigenlijk nogmaals voor de luisteraars. Wat moet je doen? Moet je het zeggen aan je vriendin of niet?
1: Ja.
0: En wil je van mij advies hebben alvast of denk je van ik wil het even laten marineren door jou?
1: Marineer nog maar
0: eventjes. Oké. Weet je wat we gaan doen? Hè? Dan ga ik even een plaatje draaien in de tussentijd en dan ga ik zo meteen weer bellen. Is dat goed?
1: Ja.
0: Dan ga ik even kijken of er appjes binnen zijn gekomen en dan gaan we dat gewoon lekker doen. Dan bel ik jou zo meteen weer, Monique. Is dat goed?
1: Ja, dat
0: is goed. Ga ik je even ophangen, ja?
1: Oké.
0: Jo, tot zo. Oké, nou, jullie horen het. Dat was Monique met het dilemma. En ja, haar vriendin, haar beste vriendin gaat dus vreemd op haar beste vriend. Ja, wat moet ze hiermee doen? Moet ze het vertellen aan hem of moet ze het gewoon laten zitten en gewoon doen alsof van huis bloed? Laat het gewoon lekker weten via de Galaxy app. Dat kan via 085-029 4x2. En dan gaan we in de tussentijd luisteren naar een classic. Dat is Eve met Who's That Girl. Feel those
2: classic joints. You know you gotta keep it on the throwback sometimes.
3: Classic. I flipped the hardcore. This is a little funky. No.
4: Throwback. This is a Galaxy throwback.
5: It's about that time, y'all. Rough Riders.

0: spelen. Deze man komt volgende week in Gelredome in Arnhem. En ik had niet verwacht dat hij zou komen, want hij was overal gecanceld. Maar in Nederland is hij nog steeds. In ieder geval, daar gaat het nu niet over. Het gaat nu over de dilemma's. Want ik had een dilemma binnengekregen van de een of andere Monique. En ik heb haar dus net beloofd dat ik haar terug zou bellen. Dus ik heb haar nu weer aan de lijn als het goed is. Monique, hoor je me?
1: Ja, ik hoor je.
0: Toppie. Ja, dan kan je nog even uitleggen waar het over ging. Want het gaat over dilemma's. En jij had je dilemma opgestuurd via de telefoon. Waar ging het over?
1: Mijn beste vriendin, of een hele goede vriendin van mij, ze is vreemd gegaan op haar vriendje. Alleen dat vriendje, daar ben ik ook heel goed mee. Dus ik twijfelde of ik het tegen hem moest zeggen of niet.
0: Nou, je hebt wel echt stalen ballen dat je dat gewoon via de radio vertelt met je eigen naam. Ik zeg, is het wel je echte naam of...
1: Ja, dat is
0: okay,
1: mijn
0: echte naam. Nou, ik had je natuurlijk beloofd dat ik... dat ik de appjes al... Ja, je bent echt grappig, ik zweer het. Maar ik had je beloofd dat ik de appjes erbij zou pakken. Ik heb er toevallig 3. Dus die ga ik eventjes met je bespreken. En hopelijk heb je dan gewoon de advies die je nodig hebt. Ik ga ze er even bij pakken, ja? Quincy de Jong zegt namelijk... even kijken wat hij zegt. Dit is echt een klassieker, hè? De vriendschapdilemma's zijn echt het zwaarste waar je mee zit in je hoofd onderweg naar huis. Maar ik zal dat gewoon zeggen tegen die man. Want liegen kost veel meer energie dan de waarheid vertellen. Voor de rest heeft Priya gezegd... Ik snap dat Monique in een lastige parket zit, maar eigenlijk...

0: Want nu loopt hij toch gewoon in het onwetende rond en dat voelt mega oneerlijk naar hem toe. En als laatste zegt Denise, dit is een lastige. Ik zou het hem vertellen eerlijk gezegd, want als hij het later uit de anderen hoort, wordt het alleen maar erger. En dan ben jij ook nog een slechte omdat jij het verzwegen hebt. Dus Monique, wat ga je doen eigenlijk?
1: Dus iedereen zegt dat ik het gewoon moet zeggen.
0: Ja, maar ik ben het daar niet mee eens eigenlijk hoor. Ik zeg je eerlijk, ik zal het gewoon voor jezelf houden. Want weet je wat het is? Als jij het gaat zeggen, dan ben je weer de boeman geweest. Want stel je voor, je zegt het en ze gaan weer bij elkaar. Dan ben je gewoon een sukkel eigenlijk, vind ik. Dus.
1: Nou ja, klopt. Dat dacht ik dus zo.
0: Ja, ik zal het gewoon niet vertellen. Ik zal het gewoon lekker verzwijgen.
1: Ja. Ja,
0: sorry, maar je wilt toch niet in iemand anders een relatie vermoeien, denk ik dan? Dat is mijn advies persoonlijk.
1: Nee, ja, ik dacht ook omdat ik beter bevriend ben met haar dan met hem.
0: Ja.
1: Dat ik, ja
0: maar dan is het toch helemaal niet logisch om het tegen hem te vertellen als je toch niet zo goed met hem bent, denk ik dan?
1: Ja, ik ben wel goed met hem, maar niet zo goed als dat ik met haar ben.
0: Ja, dus dan zou ik het gewoon lekker laten. Gewoon leven dat leven, denk ik dan, toch of niet?
1: Ja, misschien heb je gelijk.
0: Nou, precies. Dat is dus in ieder geval mijn advies. Dus Monique, wat ga je...
1: Nou, ik ga het niet zeggen, denk ik.
0: Precies, dat zijn de woorden die ik wil horen, maar Monique, niet vertellen, ja? Nou, is goed. Dan ga ik je een hele fijne avond wensen, Monique.
1: Ja, ik wens jou ook een fijne avond.
0: En veel succes met jouw dilemma.
1: Ja, dankjewel.
0: Ja, dat was het dilemma van Monique. En ik zeg je eerlijk, dat was mijn advies. Niet vertellen en laten we gewoon lekker doorgaan naar muziek. Zometeen hoor je Josilvio met Toxic, maar eerst de enige echte Rihanna die miljonair is met Drake en What's My Name. Galaxy. Take him back. Break it back. Like it was yesterday.

0: music and
1: more hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
0: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
4: This is Galaxy. It's 10 p.m.
5: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om een eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolle Jos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En verschillende avondvierdaagses zijn vanavond afgelast vanwege code geel en met onweer van het KNMI. In Enschede, Heerenveen, Hengelo en Borne gaat het evenement niet door. In Heerenveen lopen 25 tot 2800 kinderen die nergens kunnen schuilen. Andere gemeenten laten het feest wel doorgaan. In Dokkum gaat de avondvierdaagse gewoon verder, ondanks de weersomstandigheden. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws.
6: Ja, ja, ja, you know the station.
7: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
7: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip-hop and R&B all the time.
7: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go!
7: 24 hours a day.
8: We bring it back.
9: Right back.
6: Back to the
8: real.
10: Hip-hop and R&B.
6: Yo.
11: Galaxy. The number one in hip-hop and R&B.
7: When ice drops, the night pops. Ice on air, he is cooler than ice.
12: But I understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that I love you. I feel like this is coming to an end. And it's better for me to...

0: gesnit zo'n klein beetje, maar het is gewoon leuk, je weet toch? Niet getreurd in ieder geval, ik ben er nog tot 11 uur en mijn naam is nogmaals IJs. Ja, mocht je zometeen met me zijn geweest... Zo, wow, spraakgebrek. Als je net al met me geweest was, blijf dan ook even hangen, want Drake hoor je zometeen, de enige echte Drizzy Drake. Ja, ja, en voor de boys die echt in die kaya zitten, je weet toch, heb ik ook Messi voor je klaarstaan. Maar nu eerst gaan we beginnen met Lil Twist en Lil Wayne met Addict.
1: Where the biggest stars come to play.
2: Hey, every day's a party.
3: Yo,
4: this is Galaxy.
3: That boy right hits.

nergens zin in. Want ik heb het gevoel dat we weer teruggaan in de tijd. Gewoon zeg maar de tijd van WK 2010. Ik weet niet of je dat hebt meegemaakt. Maar toen was je Shakira met Waka Waka. Dat was gewoon een track dat gewoon iedereen zong mee. Je had die Vuvuzela's en al die dingetjes.

Suriname. Ik ben zelf Surinaams, by the way. En Suriname had helaas verloren. En ik zeg je eerlijk, ik ben zo teleurgesteld. Want je hebt Curaçao die door is. Die Kaapverdië mensen, die zijn door. en Nederland ook uiteraard. En ik, natuurlijk ben ik van Nederland. Want ik ben zelf geboren in Nederland. En ik kom uit Nederland. Maar toch had ik stiekem wel gehoopt dat Suriname zou winnen. Maar in ieder geval, ik ben er zelf voor Marokko, denk ik. Want ik heb heel veel Marokkaanse matties. Dus Marokko mag ook wel voor mij winnen. Nederland mag uiteraard winnen, dat is mijn nummer 1. En ik ben natuurlijk voor de Antillianen, voor Curaçao. Dus ik ben stiekem ook wel benieuwd. Voor wie ben jij eigenlijk? Ben je nou voor Marokko of ben je voor Nederland? Of ja, voor wie ben je eigenlijk? Laat het gewoon lekker weten, want ik ben gewoon echt, echt benieuwd. Dat kan via 085-029 en 4x2. En ik ben uiteraard ook benieuwd wie gaat winnen. Wie denk je nou dat het WK gaat winnen? Laat het gewoon nogmaals weten en dan gaan we in de tussentijd luisteren naar Brent Veijers en Bert de Vlees.

is Don Dolliver en Lol Pol. Ja, ik had het net over het WK, want het WK gaat bijna weer beginnen. Over 2 weken om precies te zijn. En Nederland speelt tegen Japan, als ik het goed zeg. Dat is om 10:00 in de avond. Dus als jij moet werken op maandag, want het is op zondag, dan is je gewoon lekker ziek. Want we moeten gewoon echt teruggaan naar die tijd van 2010. Want ik zeg je eerlijk, die tijd, we gaan het nooit meer terug kunnen krijgen. Maar het was gewoon echt een geniale tijd. En we waren natuurlijk toen in de finale tegen Spanje, als ik het goed zeg. Vaal me niet aan als ik het verkeerd zeg, maar dat heb ik nog onthouden. En ik weet nog dat ik ging huilen als een klein kind. Verloren, dat zei mijn moeder. Het is maar voetbal, het is maar voetbalijs. Maar in ieder geval, ik heb jou dus net gevraagd, wie denk je dat deze WK gaat winnen? En ik heb daarop appjes binnengekregen en die ga ik er eventjes bij pakken. Even kijken hoor. Zo. Jullie zijn echt bezig in de app, man. Yusuf zegt, yo, IJs, real talk. Argentinië gaat dat ding pakken met Messi weg. De energie blijft hangen. Bruf. of naar Argentinië, got the vibe. Dus Yusuf denkt dat Argentinië gaat winnen. Marloes zegt, zo, dit ding tript helemaal, joh. Marloes zegt, even kijken wat ze zegt. Marloes zegt, yo, IJs, ik zeg gewoon dat Argentinië het gaat winnen. Hoe komen jullie met Argentinië, trouwens? Maar ja, die gaat winnen, want die zijn altijd goed. En als laatste zie ik dat Ruben zegt, even kijken. IJs, ik zeg gewoon, Frankrijk gaat winnen. Die hebben toch altijd van die lopers in hun team en ze weten echt hoe ze moeten voetballen. Nou, ik persoonlijk denk dus dat Spanje eigenlijk gaat winnen of zo, man. Spanje of iets. Maar stiekem hoop ik natuurlijk wel dat Nederland gaat winnen. Dus laten we gewoon allemaal bidden dat Nederland gaat winnen.

Ik denk dat Kulas single als het pringel is. Dus ladies, maak je kans bij Kulas. Ja, het is inmiddels weer tijd voor een trip Memory Lane, mijn favoriete rubriek van de avond. En het gaat over klassieke pokoes rijden. Als klassiek.

0: Ze wil je wel lopen met mijn sneakers, mijn Nike Air Max en die pata. En dan had ik mijn oortjes in mijn MP3-speler heel onschuldig. En dan liep ik terwijl ik deze pokoe hoorde, zeg maar. En ja, ik wil je gewoon niet gelijk geven welke track het is. Ik laat je gewoon een fragment horen en waarschijnlijk weet je al wellicht over wie het gaat. Dus ja, bij deze het fragmentje. Waarschijnlijk ken je het, waarschijnlijk niet.
1: Fuck dat, jullie doen geen moer. U komt nu hier zo staan, je staat nooit sta je hier. Geen enkele dag sta je hier zo. Nee. En je komt nu en jij vindt dat jij de recht hebt om te komen praten. Denk je dat? Dat jij de recht hebt om hier te komen praten? Je bent nooit hier, man.
2: Oh, je leeft hier, je kinderen leven.
0: Ja. Als je dat hoort, dan moet je al weten over welke track het gaat. Het gaat natuurlijk over de Hydro Boys. Hydro Boys, die komen naar Bijlmer. En ik kom daar als kleinkind ook altijd. En ze hebben een bepaald pokoe. En als je die melodie hoort, dan weet je al meteen van dit gaat een banger worden. En dat is ook met deze track. Het is natuurlijk Hydro Boys. En hun de building.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Adverteren op Galaxy Radio kan al vanaf €110 per week. Bereken je eigen campagneprijs op galaxy.radio/adverteren.
2: Black music. Burna Boy werd geboren als Damini Ebunoluwa Ogulu in Port Harcourt, Nigeria. Zijn familie had veel muzikale invloeden. Zijn grootvader beheerde ooit Fela Kuti, de legendarische afrobeat-pionier. Burna Boy combineert afrobeats met reggae, dancehall, hip-hop en afrofusion. Hij brak internationaal door met albums als African Giant, Twice as Tall en Love Damini. Zijn hit Last Last

even een plezier te geven, dus dat gaan we gewoon zeker doen. Nogmaals, 085-0-29, 4x2 kan je een verzoekplaatje opsturen. En normaal heb ik een thema daaraan gebonden, zeg maar. Vorige keer ging het over zomer, moest een zomerpokoe zijn. De andere keer moest het een track zijn uit Nederlandse bodem. Maar weet je wat? Deze keer...

laat het helemaal aan jou over. En dan ga ik in de tussentijd eventjes kijken wat er voor je gaat draaien. Ik heb Bruno Mars klaarstaan die notabene bijna in de arena is. Dus dat is ook gewoon helemaal top. Maar we gaan eerst beginnen met een of andere artiest die binnenkort ook in de Ziggo Dome staat als gastartiest bij SBMG. En eigenlijk moet je het al weten. Hij zit ook in SFB. Het is natuurlijk KM en Idolie.

Thomas met Eitjes met. En wat een track is dat ook weer, hè? Ik zeg je eerlijk. En ik heb jou de kans gegeven om een track op te sturen, een verzoekplaatje. En ik heb er inmiddels 2 binnen, dus ik ga je nog heel even de tijd geven om eentje op te sturen. Het kan via 085-029-4x2. We gaan wel bijna afsluiten, ik heb nog een kleine 9 minuten. Dus ik ga nog 1 pokoe draaien, ik geef je nog 1 pokoe de kans. En dan hoor je verzoekplaatje. Dus nogmaals, stuur een verzoekplaatje op. Dat kan via 085-029-4x2. En dan ga ik weer mijn gabbelbox erbij pakken. En dan, wie weet, heb je gewonnen. Never chase bread, chase the vision.

0: Somebody tell them people Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem is here.
1: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
0: Mr. Hem.
2: Yes, dat was T.I. en Mr. Hem. En het is tijd voor jouw verzoekplaatje. Had ik beloofd natuurlijk. We gaan even kijken. Ik heb er twee binnengekregen. En dat is eentje van Anna. Die vraagt Bad Bunny aan met DTMF. En ik heb eentje van Shai binnengekregen met Idoly, Frenna en Ronnie Flex met Populair. Dus wat ik ga doen zoals altijd. Ik moet één winnaar kiezen natuurlijk, want mijn tijd zit er bijna op. Ik heb een gabbelbox gemaakt en daar zitten de twee verzoekplaatjes in. En ik ga even mijn microfoon lager zetten. Dan gaan we even graaien. Even kijken wie gaat winnen. Even snel doen. Ga ik hem openmaken? Nou, tromgeroffel. De winnaar van vandaag is... Boom, boom, boom, boom, boom. Shai, gefeliciteerd. Jouw track ga ik nu draaien. En dat is Idoly en Ronnie Flex. En Frenna natuurlijk met Populair. Dus die hoor je nu.

Flex en Frenna met Populair. En ja, het is inmiddels 11 uur bijna, of 2 minuten. En ik heb echt gewoon mijn show genoten, 2 uur lang. Gebabbeld, gekletst, genoten. En ik zeg je eerlijk, ja, ik hoop dat je de volgende week weer bij bent. Dan ben ik er weer om dinsdag van 9 tot 11. En dan gaan we weer gewoon een lijpe show ervan maken. En Anna, ik zal jouw request afspelen en dat ga ik ook doen. Ik wens je een hele fijne avond in ieder geval. En tot volgende week. Deze is voor jou, Anna. En tot volgende week. Dit is Bad Bunny en DTMF.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
4: This is Galaxy. It's 11 p.m. Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Milieudefensie wist in 2021 dat directeur Donald Pols voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging, ASF, in Zuid-Afrika. Pols werd vandaag ontslagen bij Tata Steel na onderzoek door NRC. De krant meldt dat hij lid was van deze racistische beweging. Pols zegt verantwoordelijk te zijn en niet meer dezelfde persoon te zijn. Netbeheerder Enexis vraagt huishoudens met zonnestroom om hun zonnepanelen af en toe te dimmen. Ze ontvangen 25 cent per niet opgewekte kilowattuur elektriciteit. Dit moet stroomuitval voorkomen. 55.000 huishoudens in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg krijgen een verzoek. De vergoeding is vooral lucratief voor houders van dynamische contracten. De regering Trump vraagt AI-ontwikkelaars om hun eerste meest geavanceerde modellen vrijwillig aan te bieden voor cyberveiligheidstesten door de Amerikaanse overheid voordat ze aan het publiek vrijkomen. Een presidentieel decreet werd dinsdag ondertekend. Amerikaanse ministeries en overheidsinstanties krijgen opdracht om overeenkomsten met AI-ontwikkelaars te sluiten voor testen van hun modellen. Ariel, de broer van Bolle Jos, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. De 50-jarige wordt vervolgd voor witwassen van grote geldstromen. Versleutelde berichten tonen betrokkenheid bij doorsluizen van miljoenen euro's en aankoop van goud. Hij werd op 17 mei in Istanbul opgepakt. Vrijdag staat hij voor de rechter. En dan het weer. Vanavond trekken in het oosten en noorden van het land nog enkele felle onweersbuien over. Daarbij is kans op hagel en windstoten, terwijl het elders overwegend droog blijft. Halverwege de avond ligt de temperatuur rond de 16 graden. En tot zover het nieuws.
5: Dit wil je niet missen. De Urban Sports Games komen naar Almere Centrum. Van 5 tot en met 8 juni. Spectaculaire shows in BMX, breakdance en freestyle voetbal. En het mooiste? Jij doet gratis mee. Van skateboarden tot graffiti. En van ropeskipping tot een rollerdisco. Kom langs en doe mee. En ontdek jouw urban talent. Check almerecentrum.nl.
6: Yeah, you know the station.
1: This is Galaxy Radio.
6: You know the station.
1: On FM and digital radio.
6: The music, the vibe, hip hop and R&B all the time.
1: This is where the biggest stars come to play.
6: Let's go!
1: 24 hours a day, clock hits 11, city gets quiet, and Rosa G starts talking. This is Rosa G on Galaxy.
7: I know why.
8: Hi, I'm Tams.
1: Let's slow down with Tems.
7: Yeah.
1: What you need now?

No rush, no rules, just Rhythm and Rosa. This is Rosa's World

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: music.
1: Black Music Month begon officieel in 1979 in Amerika om de impact van zwarte artiesten op muziek wereldwijd te vieren. Zonder black music geen pop, geen dance, geen hip-hop en geen moderne R&B. Elke dag hoor je die invloed terug op Galaxy Radio.
2: Black Music Month. Fact.
1: Sean Paul hielp dancehall wereldwijd doorbreken met hits die clips overal op aarde domineerden.
3: Galaxy Radio celebrates Black Music Month. She don't play tracks, she sets moods. This ain't just radio. This is Rosa G running the night. This is Rosa's world.
4: Maximum.

0: Zolang je mij betaalt, is alles grappig. Ja? No freestyle for free no more. Ik zie jullie bij de volgende. Joehoe!
1: Galaxy.

0: Check out
1: the music
2: next. More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
2: Yeah, you know the station.
3: This is Galaxy Radio.